0: titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de Marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover een jaar bij Reform is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met auto's

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etje Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarde. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen andere pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

trying to start a new life of her own.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jij Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
0: 7 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Zij hebben het nu dus verkocht.
5: En selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
4: En de opbrengst was 27 miljoen pond, dus omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. De Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
6: ZGL, het was goed wegdraaien! Oh, daar is hij al! Prachtige goal van ZGL. 1-1, een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
4: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten slepen OpenAI voor de rechter, het bedrijf achter ChatGPT. Volgens de staten is de chatbot onveilig en misleidend. Zo zou de chatbot gevaarlijk medisch advies geven. En onlangs bleek dat ChatGPT een tiener aanzette tot zelfdoding. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen. De website en app van de supermarkt werken nog steeds niet. De winkels worden wel weer bevoorraad. En in Berkel en Roderijs is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Daarbij kwam veel rook vrij en de loods is volledig verwoest. Ook zijn auto's beschadigd geraakt. Er vielen geen slachtoffers. Het weer, veel zon en het blijft droog. Het wordt 18 tot 20 graden.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 8 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg. Onder wie Martijn Tusveld.
4: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg. Maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad. En ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
3: Er golden zeer strenge regels binnen de wielerploeg. En wie kritiek had, werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
5: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
3: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 werd geëlectrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar entree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam, maar door ziekte is ze niet fit genoeg. Het weer, veel zon en het blijft droog bij 18 tot 20 graden.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 9 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
6: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig, laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen, zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
5: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
7: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
5: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne gaat weer Russische energiedoelen aanvallen. President Zelensky zegt dat de aanvalspauze is afgelopen omdat Rusland zich niet aan de afspraken houdt. President Trump kondigde zondag plotseling een bestand aan. De onrust gisteravond in de Amsterdamse buurt Floradorp. De ME is daar ingezet toen bewoners stenen en vuurwerk naar de hulpdiensten gooiden. De bewoners zijn boos omdat de gemeente niets voelt voor een alternatief plan voor het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw. Na 12 jaar van uitstel is tussen Noord-Korea en China een nieuwe brug geopend. Die brug is al lang klaar, maar Noord-Korea lag dwars bij de aansluiting op de weg. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Het weer, veel zon en het blijft droog bij 18 tot 20 graden. De radio.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Een hele goede morgen en welkom bij Outfit, het programma van de Radio 350, speciaal voor de jeugd van toen. En wij zitten er weer helemaal klaar voor om tot de klok van 12 uur, ja, hopelijk een beetje een leuke uitzending te verzorgen.
1: Nou, goedemorgen. Wij gaan ons best doen. Goedemorgen, ja. Lisbeth. Goedemorgen. Hondje die erbij is.
0: Ja, en die is even mee.
1: Ja, dan af en toe moet dat, hè. Ja, dat ken ik. Maar in ieder geval ook aan alle luisteraars van harte welkom hier. En ook een hele goedemorgen.
0: Ja, het is lekker weer vandaag.
1: Ja, ik ben er wel blij mee.
0: Nou,
1: ik hou er wel van. We hadden afgelopen tijd een beetje regen. Wat nodig is, dat weet ik.
0: Heerlijk.
1: Maar ik vind er niks aan.
0: Nou, ik kwam maandag morgen buiten. En ik dacht, brr. Wat is dit?
1: Ja, jij dacht, brr, ik zie je wel. De knoppen staan weer verkeerd. Ik denk, wat hoor ik toch?
0: Maar dan merk je hoe lang het warm weer is geweest eigenlijk.
1: Ja.
0: He, dat je daar ook aan gewend raakt. Maar goed, ja, de herfst heeft ook wat. En dan komt er ook weer een andere mooie periode aan. En dan komt Sinterklaas en alle feestdagen.
1: Ja, nou ja, ik ben ook altijd heel erg blij wanneer we al die feestdagen weer hebben gehad.
0: Ja.
1: Maar het heeft wel iets.
0: Zeker.
1: En dan hoop ik, zeg ik nu alvast. Dan hoop ik dat dat gewoon één grote samenhorigheid wordt.
0: Nou, dat hoop ik ook.
1: Zou toch leuk zijn?
0: Zeker.
1: Nou, dat. Wat wij gaan doen is, wij gaan de muziek. Ik heb nou eens lekker geen onderwerp. Ik had eigenlijk willen de Elfstedentocht willen draaien. Maar dat is één en al Vries. Ik denk, dat gaan we niet doen. Daar beginnen we wel mee trouwens. En ik heb er wel één of twee in staan. Maar niet, ik denk, nah. Ik denk, dat gaan we niet doen. Vind ik niet leuk.
0: Maar de Elfstedentocht in oktober?
1: Ja, maar maakt mij dat uit. Ik vind het helemaal goed. Ik vind het helemaal best.
0: Nou, je kan hem ook fietsen natuurlijk, hè. Wandelen.
1: Ja, nou dat.
0: Rijden.
1: Ja, dat kan. Ik kan met een bootje.
0: Ja.
1: Dus, nou ja, goed. In ieder geval, wij gaan lekker met de muziek links, rechts en van boven weer naar beneden. En mocht je iets te vertellen hebben, wil je ons iets mededelen, trek aan de bel. 0548 68 1010 is ons nummer.
2: Altijd raak. Jouw stijl. Jouw smaak. Dit is Outfit met Lisbeth en Hattie.

0: Ja, dit zijn van die nummers en van die plaatjes, zeggen wij dan, die vroeger altijd in de auto gedraaid werden als ze weggingen op vakantie. Dat stond op een cassettebandje.
1: Ja, nou, en deze die maakte heel veel indruk. Ook vanwege de clip die erbij was.
0: Ja, klopt.
1: Dat was echt wel een sensatie in de
0: jaren 80. Ja, het was een grote tekenfilm.
1: Ja, was heel bijzonder.
0: Ja, was mooi. Maar onze meiden die zingen dat ook steeds, hè. Take on me, ja, ja. En dan hebben we er nog eentje. Vienna is dat.
1: Oh,
0: en dan zong onze Francisca altijd van Pyjama. Dat vond ik ook altijd wel leuk. Dat vergeet ik ook nooit weer.
1: Ja, maar dat zijn van die herinneringen.
0: Ja, mooi, hè?
1: Ja, dat is echt leuk.
0: Ja, zeker.
1: Ik neem de luisteraars even mee naar het Centrum van Reizen aankomende zaterdag.
0: Oh, gaan we doen.
1: Want dan staat het Centrum van Reizen in het teken van kunst. Bezoekers kunnen langs een kunstmarkt met demonstraties en een optreden van de opvallende Blue Art Flower Family.
0: Oh. Nou,
1: dat is denk ik wel iets moois. Het klinkt in ieder geval heel erg leuk. 13 kunstenaars laten verschillende technieken en stijlen zien. Het aanbod loopt uit een van fijn schilderen met olieverf en tekenen met pastelkrijt tot abstracte acrylkunst, beeldhouwkunst, portretten en keramiek. Nou, en die Blue Art Flower Family die trekt dus door het centrum. De groep die heeft kleding aan die op Delfts Blauw is geïnspireerd.
0: Oh, dat is wel heel...
1: Ja, vergezeld door bloemenfiguren.
0: Hmm.
1: Nou, ik ben benieuwd. En verder is er, maar dat duurt nog heel eventjes, maar ik wil het alvast wel even noemen. Het hervormd gemengd koor Reizen en koor Eternal Joy verzorgen zaterdag 31 oktober een themaconcert in de Schildkerk in Reizen. En het concert draagt de titel Licht in de Duisternis en wordt gehouden op hervormingsdag. Nou, er is een dominee van het Hof die verzorgt deze avond. En het concert begint om 19:30.
0: Ja.
1: De kerk is open vanaf 19:00. De toegang is gratis. En na afloop wordt een collecte gehouden om de onkosten te dekken. Dus 31 oktober als u naar een mooi concert wilt gaan.
0: Oké, nou had ik dus een plaatje klaarstaan die er helemaal bij aansluit. Dus we gaan hem even switchen. En dan komen we vanzelf bij iets moois.

0: Ja, deze blijft ook altijd mooi, hè? The Lonely Shepherd.
1: Ja, fantastisch. Dit doet me ook een beetje denken aan Oude Outfit.
0: Ja, maar ja, nou ja, we zijn toch ook een beetje oud outfit.
1: Inmiddels wel, ja.
0: Inmiddels wel, we zijn zelf oud en we zijn outfit oud. Maar dit is, The Lonely Shepherd. Ik vind dat altijd mooi. En dat is ook dat van de verlaten mijnen en zo. Ja. Oh, dat
1: is dat
0: lekker...
1: George Jamvier?
0: Yes.
1: Ja, hè?
0: Ja, Georgia.
1: Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar...
0: Oh, dat maakt niet uit. Ik weet wat je bedoelt.
1: Ja. we hebben weer wat dilemma's.
0: Oh, help.
1: Ik heb ze nu voor Hattie. Hattie weet dus niet wat ik aan haar ga vragen. Nee, en dat is het leukste, want dan reageert het spontaanst. En dat is eigenlijk... zit u nou met iemand samen op de bank? Of bent u bezig?
0: Simpele vragen, maar die kunnen raar uitpakken.
1: Ja, maar het is gewoon ook best leuk om eens te kijken van... maar hoe denk jij daar nou over? Ja. Dus, maar deze zijn wel een beetje grappig. Ja, de eerste is niet echt grappig. Maar je leven lang blijven wonen waar je nu woont... of elke 2 jaar verhuizen?
0: Oh, jakkes, nee, de eerste. Ja. Nee, ik ben honkvast wat dat betreft.
1: Nou, maar jullie hebben toch ook wel een heel mooi plekje?
0: Ja, dat dacht ik toch. Ik ga daar echt niet zomaar weg, hoor. Nee. Dat gaan we niet doen.
1: Nee, dat snap
0: Tenminste, ik. Tenminste, ik niet. Ik weet niet wat Dick wil, maar ik niet. Nee. Ik blijf.
1: Alleen nog koffie met 6 suikerklontjes. Of nooit meer koffie?
0: Dan wordt het nooit meer koffie.
1: Ja, ja, nee, dat snap ik.
0: En dat zou ik ook erg vinden eigenlijk. Ik vind dat wel gezellig een bakkie.
1: Ja, maar jij kan ook heel lekker koffie zetten.
0: Nou, dankjewel.
1: Ja, ja, ik vind dat heel lekker. Nooit meer snoep of nooit meer fastfood? Ja, die is wat lastiger.
0: Nooit meer snoep, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, nooit meer snoep.
1: En als je echt moet kiezen, 5 broers of 5 zussen?
0: Nou, ik heb 1 zusje. Ik denk dat ik dan wel leuk zou vinden dat ik 5 broers had.
1: Ja, ik ook. Nou, ik heb wel een broer. Maar ik moet meteen denken aan de Daltons. Ja.
0: Ja. Ja, nee, ik heb helemaal geen broers. Ik heb maar 1 zusje. En wij woonden vroeger altijd 1 huisje verder dan mijn tante. Oftewel mijn tweede moedertje. En die hadden dus 3 jongens.
1: Ja.
0: Dinant, Gerrit en Erjan.
1: Ja.
0: En ja, ik zei altijd van, ja, dat zijn mijn broers.
1: Ja,
0: ik heb dat heel lang volgehouden, hoor. Dan zei ik, als dan de ene van was op schoolplein... dan zei ik altijd van, ik haal mijn broers op, hoor. Maar ze gingen allemaal naar dezelfde school.
1: Nou, daar heb ik ook wel wat grappigs over. Mijn broer die is ruim 3 jaar jonger dan ik. En ja, die keek... Ja, toch wel tegen mij op. En dan werd hij geplaagd. En dan zei hij, ik hou mijn zus erbij, hoor. Maar ik was zelf ook bang voor die jongens. Maar dat durfde ik niet toe te geven, natuurlijk.
0: Nee.
1: Dus dan ging ik wel met hem mee om hem te beschermen. Maar ondertussen dacht ik zelf ook...
0: Ja, nou ja. Weet je wat het wel is? Als hij je dan boos maakt, dan durf je veel meer.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Ja, dat is mijn ervaring.
1: Nou ja, dit was voor nu even genoeg.
0: Ja. We gaan... ga door.
1: Ja, je hebt nog heel veel mooie muziek klaarstaan, zie ik.
0: Ja, joh. Ik heb gewoon een hele lijst in elkaar gedrild. En ik zie wel waar we standen.
1: Ja.
0: Dus meestal kunnen we hem toch niet helemaal draaien. Want we kletsen te veel. Dus we gaan nu lekker luisteren naar René Vroger. En zijn goede doel.

0: Dit is het heerlijkste nummer wat er is van Earth and Fire. Echt. En vooral dat laatste stukje. Dat drumsolootje met al die roffeltjes erin. Ik hou ervan. Ik vind het heerlijk.
1: Ik kende deze niet.
0: Yes! Ja. Ik heb er lekker weer eentje die jij niet kende.
1: Precies.
0: Nou, dat is mooi. Dus dan heb je weer wat geleerd van mij vandaag.
1: Zeker. Ik hoop dat het andersom ook nog zo is. Maar dan gaan we straks
0: maar
1: gaan
0: werken. Dat is wel waar. Dat vind ik juist altijd zo leuk. Als je dus met twee mensen een programma gaat doen. Ja. En die dus de ene keer jij de lijst, ik de andere keer. Dan denk van, hey, wat een leuk nummer. Dat ken ik ook nog niet.
1: Ja, precies.
0: Dus je leert van elkaar.
1: Zeker.
0: Absoluut.
1: Wat heel fijn om te doen is wandelen.
0: Dat klopt, ben ik met je eens.
1: Ja, en als mensen denken van, ik zou graag een dorpswandeling willen maken met een gids, dan kan dat volgende week woensdag 21 oktober om 14:00. En dat is door het centrum van Holte. En dat is dus onder begeleiding van een gids. Deelnemers kunnen historische plekken ontdekken en zij kunnen verhalen horen over het dorp en zijn inwoners. Nou, de wandeling begint bij de oudheidkamer en duurt ongeveer 1,5 uur. Deelname is €6 per persoon, inclusief een ijsje. En kinderen tot en met de basisschoolleeftijd betalen €3,50. Betalen kan alleen contant en met gepast geld. Aanmelden kan ook via ohk.dorpsrondleiding@gmail.com. Wilt u meer informatie, kunt u altijd even kijken op de website van de Oudheidkamer. Oudheidkamerholten.nl. Ook wel heel leuk om er een keer naartoe te gaan. Gewoon naar de Oudheidkamer. Er zijn hele vriendelijke mensen daar.
0: In Holten?
1: Ja.
0: Ja, die is zeker. Ja. Die is ook heel erg leuk. Wij zijn er toen geweest met de... wat hadden we toen? Ja, bevrijding. Oh, ik ben helemaal de klus kwijt nu.
1: Oh, met die bevrijdingsrokken en alles.
0: Ja. Oh,
1: en,
0: ik vond dat prachtig.
1: Die vlaggen die zo mooi gemaakt
0: 80,
1: zijn.
0: 80, 85. Jo, Hetty, schaam je.
1: 80 jaar. Ja.
0: Dus nee, maar was gewoon heel erg leuk. Ook al die rokken. En daar hadden ze patronen van. Die kun je dus allemaal zelf gaan maken. Maar ze worden niet zoals jij dat graag wil.
1: Nee.
0: Je moet gewoon een originele bevrijdingsrok van toen hebben. Dat is dan wat ik dan graag wil zien.
1: Ja, wij zijn in de vakantie in het Oorlogsmuseum in Overloon geweest.
0: Ja,
1: is ook een
0: mooi.
1: Aanrader trouwens.
0: Ja.
1: En dat was ook wel, toen moest ik ook aan jou denken. Daar stond ook een paspop met een kind met een bevrijdingsrok.
0: Ja.
1: En daar was ook iemand die was getrouwd. Ja, of dat nou in de oorlog of net na de oorlog was, dat weet ik even niet. Maar die had een trouwjurk aan van een parachute.
0: Ja, klopt.
1: Van een witte parachute.
0: Parachutestof werd daarvoor gebruikt.
1: Die is eigenlijk nog heel mooi.
0: Ja, maar
1: als je kijkt en als je dan ziet hoe mooi dat dan gemaakt is. En vanaf hier rij je er niet zo heel makkelijk misschien heen. Maar het is wel een aanrader om een keer te gaan.
0: Nou, wij waren er toen in de buurt. Stonden wij ergens op een camping of zo, weet ik. Ja. Ergens. Toen had je ook zo'n bevrijdingsroute.
1: Ja.
0: En die ging je van, dat is even wat minder, maar van begraafplaats naar begraafplaats. Ja. En dan waar de Canadezen lagen en noem maar op. En dan werd er uitgelegd. En ik vind zo, dat soort dingen vind ik heel bijzonder.
1: Ja. Nou ja, en ook belangrijk om door te geven aan de nieuwe generatie.
0: Ja. Ja.
1: Ik
0: heb ook een poosje in Nijverdal gewerkt. Op vrijwilligerswerk dan. Bij dat oorlogsmuseum. Dat was nog in de oude... Het oude gebouw, zeg maar, toen nog geen verbouwing was geweest.
1: Ja.
0: Maar als je daar dan heel rustig langs loopt, als je dus eigenlijk even stiekem niet wat te doen hebt, en je gaat heel rustig langs lopen, dan zie je zoveel dingen die je normaal eigenlijk dan weer niet ziet.
1: Nee. Daar zijn we vorig jaar in maart in de vakantie geweest. En we dachten, nou even een uurtje. Maar ja, ik denk dat we 2,5 uur binnen zijn geweest. Want het was niet zo druk.
0: Oh ja.
1: En de mensen die daar rondlopen, de vrijwilligers die daar rondlopen. Ja, die hebben ook wel heel veel verhalen te vertellen.
0: Ja.
1: En daar was nu tijd voor. Omdat er verder niet zoveel mensen waren. Dus dat is
0: dat
1: ook
0: klopt.
1: Echt. Ja, dat is dan uiteraard wat dichterbij. Maar ook echt een aanrader om een keer naartoe te gaan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Daar hangt ook de foto van mijn overgrootvader.
1: Ja, ik heb hem gezien. Ik heb hem gezien.
0: Hendrik Slettenaar.
1: Ja, heel bijzonder. Ja,
0: die is omgekomen met bombardement van 22 maart toen.
1: Ja.
0: Ja, dat was de opa van mijn papa.
1: Ja.
0: Ja, dat zijn van die dingen, dat gebeurt dan. Maar goed. Wij gaan... er staat er weer eentje klaar die er helemaal weer niet bij past. Maar het kan me niks schelen.
1: Misschien wel.
0: Oh ja.
1: Het meisje met het rode haar.
0: Oh ja, dat zou kunnen, ja.
1: Nou, maar dit is heel
0: dit is wel een heel ander iets, hè, met meisje. Nee, met het meisje. Even naar, ga ik dat doen? Ja, ik ga het gewoon doen.

0: Ja, heerlijk. Phil Collins. Can't Stop Loving You. Ja, soms heb je dat. Dan wil dat gewoon niet. Nou ja, meestal is het wel goed, toch?
1: Ja, toch.
0: Ja, toch. Niet dan. Nou, wat gaan we doen?
1: Test uw kennis.
0: Oh, leuk.
1: Ja. En een beetje toepasselijk op deze tijd van het jaar, namelijk de herfst.
0: Ben benieuwd.
1: Ja. De eerste vraag. Wat is een paddenstoel eigenlijk? Is dat A, een bloem, B, het vruchtlichaam van een schimmel of C, een soort mos?
0: Dat is een stoeltje van kaboutertje Spillebeen. Ja. Nee, weet ik niet. Oh, dat weet ik nog.
1: Dat
0: vind ik wel goeie.
1: Ja. De tweede vraag. Waarvan wordt kaneel gemaakt? A, van boomschors, B, boomwortels of C, van bloembladeren? En de laatste vraag. Waarom zie je in de herfst vaak meer spinnen in huis?
0: Oh ja.
1: Brrr. Veel spinnen zoeken een partner of een beschuttere plek. Dat
0: niet
1: is
0: bij
1: antwoord
0: mij,
1: A.
0: Niet bij ons in huis.
1: B. Spinnen kunnen niet tegen bladeren. Of C. Spinnen worden door de regen naar binnen geblazen.
0: Door de regen naar binnen geblazen. Oeh, dat
1: deze
0: vind ik...
1: is niet zo heel moeilijk. Nou, er zat ook net een vraag bij. Wie verzamelt nootjes? A. De eekhoorn. B. Nou, dat weet ik even niet meer. Ja. En C, de kikker.
0: Oh, dat is de laatste, denk ik. Ja, denk ik wel.
1: Die heb ik er maar niet bij gedaan. De antwoorden komen zo dadelijk.
0: Ja, gaan we eerst eventjes luisteren naar ook weer een hele mooie van Ronan Keating. En dat is, ja, gewoon luisteren. Zo mooi.

0: Ja. En dan kijk ik naar de klok en dan denk ik, oh help. We zijn er alweer bijna.
1: Ja, het eerste uur zit er alweer bijna op.
0: Ja, schei uit. Ga zo snel.
1: Ik ga gauw de antwoorden geven van Test uw kennis.
0: Ja.
1: Wat is een paddenstoel eigenlijk? Is dat een bloem, een vruchtlichaam van een schimmel of een soort mos? Nou, en dat is natuurlijk het vruchtlichaam van een schimmel. En het grootste gedeel van veel schimmels zit verborgen in de grond of in hout. En de paddenstoel verspreidt sporen waarmee de schimmel zich voortplant. Waarvan wordt kaneel gemaakt? Van boomschors, van boomwortels, van bloembladeren? Nou, en dat is van boomschors.
0: Yes.
1: Kaneel wordt gewonnen uit de binnenbast van bepaalde bomen. En na het drogen krult hij op tot de bekende kaneelstokjes. En waarom zie je in de herfst vaak meer spinnen in huis? Nou, die was natuurlijk niet zo moeilijk. De antwoorden waren: veel spinnen zoeken een partner of een beschutte plek. Spinnen kunnen niet tegen bladeren. En spinnen worden door de regen naar binnen geblazen. Ja, dat was niet. Ze zoeken een partner of een beschutte plek. Maar waarom in mijn huis?
0: Nou, dat.
1: Er is geen partner.
0: Daar is geen, nee, maar die wordt gelijk weer buiten gezet.
1: Er is geen partner in mijn huis.
0: Nee, dus niet doen.
1: In de herfst vallen vooral mannelijke huisspinnen op, omdat ze rondlopen op zoek naar een vrouwtje. Nou, ga dat lekker buiten doen.
0: Ga dat in je eigen tijd doen.
1: Ja, precies.
0: Hé, jakkes. Nou, oké. Okay. Bij dit verhaal sluiten we het eerste uurtje weer af. Jij moet nodig je hondje uitlaten.
1: Zeker.
0: En dan ga ik lekker muziek draaien. Ik zeg heel graag tot na de reclame, tot na het nieuws en tot na de reclame. Doei doei.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
4: 11 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
5: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
7: Gezelligheid kent geen tijd. Dit is Outfit met Liesbeth en Hattie.

0: Ja, en dan het tweede uurtje is gestart met een heerlijk nummer van de Bee Gees. How deep is your love? Ja, nou, ontzettend diep. Zo, ik heb gezegd.
1: Het is maar een kleine stap naar de bibliotheek Rijsselholte.
0: Oh, het is maar een klein stapje.
1: Ja, ja. Want heb je vragen over de digitale overheid? Tegenwoordig kun je van alles regelen via internet. En is het bij heel veel dingen is het eigenlijk ook gewoon verplicht. He, met je DigiD moet je van alles regelen. Veel mensen die vinden dat lastig. En gelukkig heeft de bibliotheek Rijsselholte geeft dan uitkomst. Want zij hebben spreekuren waarin je allerlei vragen kunt stellen. Nou, vanmiddag is er één van 2 tot 4. En lukt dat nou niet, dan aankomende maandag is het ook van 2 tot 4. En eigenlijk ja, maandag en donderdagen van 2 tot 4 in zowel Holte als in Rijssen. En op de maandagen van 2 tot 4 in Rijssen. En dan moet ik even naar een ander dingetje. Even kijken. En dan heb je ook nog, dat is misschien ook wel leuk, dat is maandag 19 oktober van 9 tot 11 het Senior Web DigiCafé. En dan kun je ook in de bibliotheek Rijsselholte terecht met vragen op het gebied van laptop, tablet en smartphone. Dus je kunt helemaal je bij laten praten over nou ja, alles over de digitale wereld.
0: Oké. Is er ook nog iets van wat er heel snel geregeld kan worden? Hoe je een webcam installeert en een ringbel, dat gedoetje allemaal. Ja, nou, ik ga vanmiddag ruzie maken, jongens.
1: Nou, dan moeten mensen even 054-868-1010 bellen. En dan kunnen ze jou misschien helpen.
0: Ja, nou ja, ik bedoel maar. Ik ga weer heel hard mijn best doen. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan.
1: Zeker.
0: Dus dat. En dan gaan we gewoon lekker door met onze muziek. Ik heb even wat leuks opgezocht. Er zijn Duitse slagers die ontzettend leuk zijn. Die echt de moeite waard zijn. En ik heb er eentje opgezocht. Als die zin heeft.

0: uit de film Dirty Dancing, die ik zelf fantastisch vind.
1: Fantastisch.
0: Niet iedereen denkt er zo over, maar ik vind hem fantastisch.
1: Ja, is die ook.
0: En zoals er gedanst was, hè. Ja, Dirty Dancing. Ja, ik vind het leuk. Ik vind het knap als je iets kunt. Ah joh. Die moet even wachten.
1: Die
0: niet
1: stond,
0: zo fanatiek.
1: Die stond gewoon te trappelen om weg te gaan naar Amerika.
0: Van ongeduld.
1: maar het is toch echt tijd voor de onzinnige weetjes.
0: Ja.
1: En deze keer natuurlijk over de herfst.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja. En soms denk je ook, oh wat grappig, dat wist ik niet. Weer een leermomentje. Weet jij hoeveel stekels een egel ongeveer heeft?
0: Nee. Ja.
1: Nou, het zijn er 5.000 tot 7.000.
0: Oeh.
1: Ja, ik vind het zulke leuke dieren. Ja. Wij hebben weer het vermoeden dat er een egel in de tuin zit. En daar ben ik heel blij mee. Dus we willen eigenlijk nog weer een huisje. Want het oude huisje was verrot.
0: Ja, maar weet je wat het nadeel is? Als je een steenmarter in de tuin hebt, dan kan je het schudden, hè?
1: Ja, die hebben we gelukkig niet.
0: Ja, wij wel.
1: Ja. Maar want die steenmarter, die valt de egel aan?
0: Ja, die vreet gewoon de boel.
1: Ja.
0: Ja, ik vind dat gewoon jammer. Want ik wil ook graag zo'n mooi egelhuisje. Maar ik vertrouw die steenmarters bij ons niet. Ik kan er natuurlijk wel wat van zeggen. Dan zeg ik, pas op, hè. Dan mag je niet meer doen.
1: Je mag er zijn, maar ik wil geen last van je hebben.
0: Nee, klopt. Dat.
1: Volgens mij zei jij dat vorige week ook. Hadden we het over nootjes die verstopt waren.
0: Oh ja.
1: Eekhoorns vergeten een deel van hun verstopte nootjes.
0: Nou, en hoe?
1: Nou, ik denk niet dat ze alleen vergeten. Ik denk dat ze ook gewoon weggehaald worden als iemand aan het tuinieren is. Maar
0: ja, dat klopt, wij.
1: Eigenlijk zijn het dus kleine harige bosbouwers die hun werk niet afmaken.
0: Ja.
1: Een regenworm komt soms boven de grond als het regent. En niet omdat hij van zwemmen houdt, maar omdat hij bij veel regen moeilijker aan zuurstof kan komen in de bodem. Vind je dat grappig? Ja, het is een regenworm. Even kijken. Nou, we hebben het al over de spinnen gehad. Hè, dat die vaker zichtbaar zijn in huis. Hetje, die heeft het niet meer. Ik weet niet waarom. Een pompoen bestaat voor een groot deel uit water. Hij ziet er dus indrukwekkend uit. Maar van binnen is het vooral een flinke waterzak. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, sorry. Maar ik zie...
1: Je ziet gewoon die regenworm. Je ziet het voor je.
0: Ja. Ik zie die regenworm zwemmen. Echt.
1: Ja. Oei. Ja, hij heeft geen pootjes, hè?
0: Ja, krijg ik me nou van.
1: Maar wist jij ook bijvoorbeeld dat eekhoorns hun staart kunnen gebruiken als een soort deken?
0: Ja.
1: Nou ja, het is handig als je geen dekbed hebt.
0: Ja.
1: Ja, dus en je slaapkamer uit een boom bestaat, staat hier. Sommige bomen verliezen niet al hun bladeren in de herfst. Beuken houden soms dorre bladeren vast tot in het voorjaar. En zelfs bomen hebben dus blijkbaar moeite met loslaten. Nou ja, je hebt natuurlijk ook de beukenhaag. Ja, daar blijven de blaadjes ook nog in hangen.
0: Ja, ik hou niet van de beukenhaag.
1: Nou, en eikels zijn niet alleen voedsel voor eekhoorns, maar ook wilde zwijnen, muizen en vogels eten ze.
0: Oh, oké. Het is weer minder.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. Ja. Ik vind de herfst heeft zijn charmes. Maar ja.
1: Ja.
0: Ja, nee, ik zeg het niet weer.
1: Nee. Maar als je lekker zo'n zonnetje hebt, zoals vandaag af en toe in ieder geval. En dan een beetje buiten kan zijn, is dat natuurlijk wel hartstikke fijn.
0: Ja, zeker weten. En anders dan gaan we gewoon naar Amerika.
1: Ja, met zuster Ursula?
0: Ja, misschien wel met jou, weet ik veel. Nee, maar net als mijn geintje natuurlijk. In Amerika kan het natuurlijk ook knijtertjes koud zijn.
1: Ja, ligt eraan in welk deel je zit.
0: Ja. Dus, maar wij gaan lekker met Rob de Nijs naar Amerika.
1: Helemaal goed.
0: Als hij zin heeft, schuif je open.

0: Ja, wat een eind.
1: Ja, mooi. Blijft
0: beautiful.
1: Mooi. Zeker.
0: Zeker weten. Ja, nou, ik vind dat toch leuk, hoor. Ik vind dat echt hele mooie muziek, dit. Electric Light Orchestra. En dan moet je gewoon lekker, lekker hard. Vind ik ook heerlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Moet je niet gaan autorijden, want dan ga je harder rijden. Dat is dan weer niet zo
0: nou, kostig. Ik heb dat wel eens gedaan. Dat ik toen in die tijd dacht van, ik ga lekker even jakkeren. Ja, dat ga je nu ook niet meer doen, want dat is heel slecht voor je tank.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Maar goed, en dan Bon Jovi, hè. Oh, lekker knalhard. Ja, en dan sneller. En dan lekker rijden.
1: Ja.
0: Ja, ik hou ervan.
1: We blijven bij de muziek, want in het parkgebouw is er van alles op het gebied van muziek. Natuurlijk ook andere dingen. De eerste die ik even onder de aandacht wil brengen is 22 oktober. En dat is CCR bij de Fortunate Sons. Nou, mensen die hebben gekeken naar Tribute Battle of the Bands, die kennen hun natuurlijk. Heren uit, voor zover ik weet, Almelo. Misschien niet allemaal, maar...
0: Wel uit de buurt.
1: Ja, het is wel uitverkocht, staat hier nu. Dat stond er net ook al. Maar je kunt wel op een wachtlijst worden geplaatst. En verder hadden we het over de Evergreen Top 1000 Live op 30 oktober. Nou, jij zei net, ik ga daarheen.
0: Yes.
1: Ook stijf uitverkocht, maar kan ook op een wachtlijst worden geplaatst. Verder, even kijken hoor. Ja, dit duurt allemaal nog wel eventjes. Er is ook een musical op 31 oktober. Franciscus, de musical over Franciscus van Assisi. Benieuwd naar de persoon achter de legendarische Franciscus van Assisi. Deze musical voor jong en oud laat zien hoe hij als beginnend ridder een aantal ontmoetingen heeft en hoe hij zijn leven radicaal omgooide om de roepstem in zijn hart te volgen. Nou, die is dus op 31 oktober om 14:00 in de Herman Wesselszaal in het parkgebouw dus. Dan maken we even een klein sprongetje. Die is denk ik ook uitverkocht. Ja, Bert Visser, die komt ook nog naar het parkgebouw op 13 november.
0: De grote stuiterbal is dat.
1: Nou, wel heel leuk om een keer live te zien.
0: Ik heb hem nog nooit gezien, maar ik
1: wel.
0: De stukjes die je dus ziet, zeg maar, op een hele bekende online dingetje, gevalletje.
1: Platform.
0: Ja, juist dat woord zocht ik. Nou, dan is altijd wel heel erg komisch. Dan denk ik, man, hoe hou je het vol?
1: Ja, dat is... ongelooflijk.
0: Ja.
1: Verder maken we een klein sprongetje, zoals gezegd. Op 27 november met elkaar een pittig wiefke. Een voorstelling weer die u kunt bezoeken. Even kijken, 27 november, volgens mij is die ook nog op een andere datum. Het is een beetje traag, het internet.
0: Ja, dat had ik vanmorgen. Ik denk dat we hiernaast hebben, is ook iets. En ik denk dat ze allemaal meeplukken op het internet.
1: Ja, dat zou best kunnen. Nou, even kijken. Ja, daar zijn we weer. 27 november dus en 28 november met elkaar. En dan nog een behoorlijke sprong. 26 november het Reizersmannenkoor. Nou, altijd mooi. Al die heren die zingen.
0: Absoluut.
1: Ik zeg altijd, ook al zingen ze, altijd is kort jakje ziek. Het is zo mooi.
0: Het klinkt.
1: Ja.
0: Het klinkt gewoon.
1: Hebben ze hier nog repetities op donderdagavond?
0: Dat weet ik niet, want ik kom hier nooit meer op donderdagavond.
1: Nee, maar dat was eerder altijd,
0: ja,
1: hè?
0: Dat was toen in die tijd, toen de toppers van toen hier volop draaiden. Ja, dan gingen we eens even bakkie doen. En dan hoorde je die mannen hierna zingen. En ik weet nog dat ik een keertje in de deurgang stond en dat ze You Never Walk Alone zongen.
1: Oh.
0: En dat ik zei van, ik ga eerst even luisteren. En dat ik als enige voor die deur ben gaan staan en een applaus heb gegeven. Dat vind ik
1: fantastisch. Nou ja, dus tweede kerstdag geven zij een concert in het parkgebouw. En dat is om 18:00. En daar kunt u kaart voor bestellen. Nou, alles wat er te doen is in en rondom het parkgebouw, kijk even op de website parkgebouw.nl. En dan kijk of er wat bij zit.
0: Ja. Genoeg te doen.
1: Genoeg.
0: Ja. Wij gaan eventjes naar de outfit dubbel. En dan weet ik nooit welke keuze ik moet maken. Dus dan denk ik van, we maken er een outfit dubbeltje van. En dan gaan we gewoon lekker luisteren.

0: Ja, heerlijk hè, dit. Marianne Rosenberg met Ich bin wie du. En dat was eigenlijk een van de hits die toen de tijd tig keer in Bruintje Beer werden gedraaid. De discotheek van Rijssen. En stonden wij altijd op die mega grote piepkleine dansvloer. Maar dat maakt ons helemaal niks uit. Dus dat was leuk. We hebben het er bijna op zitten, Lies. Nog 5:55.
1: Ja, het schiet al lekker weer op.
0: Ja. Dus ik denk dat we er gewoon een eindje aan draaien, hè?
1: Lijkt me een goed idee.
0: Ja, lijkt me wel. We gaan gewoon nog eventjes eentje instarten. En dan komt straks de eindtune.

0: meer. En dan was er meer. Twee uurtjes outfit hier bij Radio 350.
1: Ja,
0: en dat wil zeggen dat we lekker naar huis gaan.
1: Nee, nog niet.
0: Ik wel.
1: ja, we bedanken u voor het luisteren.
0: Ja, zeker weten. Volgende week is de beurt weer aan Lisbeth om de lijst te maken. En dan zit ik weer aan de andere kant. Dus ja, we zeggen gewoon tot volgende week.
1: Ja, een hele fijne donderdag. Alvast een heel fijn weekend. En IJsa wederdienende tot volgende week donderdag.
0: En Holm de Bie.
1: Dag.
0: Doei doei.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 12 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. En gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden twee schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot een militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 2 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van 2 chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Het plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijze is voor de 5e keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn, daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 6 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. Ja21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
5: Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Weet wat er speelt.
2: Zet

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
4: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben die schrikkelseconde niet.
3: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borgholt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
3: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
4: even een tweetje afwijden.
3: Ja, nee, gewoon een statement maken.
2: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: die golf van GR, maar ik kom Bentley kopen. Meestal laat het stil, die hoeren gaan hier voor geld verkopen.
1: Twee maal geschoten op jullie.
2: Wat schiet in de straat?
3: In welke gemeente?
2: Amsterdam, in Stadjenka.
3: Neemt u door.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 9 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
6: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
5: Het Conference League-duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijze Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
3: Dus wij willen nu een toezegging uiteindelijk van het kabinet. Er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
4: In welke vorm moet het dan gebeuren?
3: Ja, zwart op wit.
2: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijssen-Holte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, luisteraars. Weet u welkom bij Jazz at Night, het jazzprogramma van uw lokale omroep. Mijn naam is Reijer Dorrestein en samen met u hoop ik ook vanavond weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. We beginnen vanavond met John Scofield. John Scofield hoorde bij de beste jazzgitaristen van zijn generatie. Kenners noemen hem dan ook in één adem met andere virtuozen als Pat Metheny en Bill Frisell. De veelzijdige Amerikaan heeft een heel eigen geluid en staat daarnaast bekend om zijn fenomenale improvisatietechniek. Tijdens zijn indrukwekkende carrière deelde Scofield het podium met jazzgrootheden als Charles Mingus, Miles Davis en Chet Baker. Sinds het eind van de jaren 70 leidt de 64-jarige gitarist vooral zijn eigen groepen en heeft hij meer dan 30 albums opgenomen. Van zijn album A Moment's Peace draaien wij het nummer Throw It Away, een compositie van A.B. Lincoln.

Onder de trompetisten neemt Kenny Dorham een aparte plaats in. Als medeoprichter van de Jazz Messengers stond Kenny Dorham aan de wieg van de hard bop. Zijn melodische inventiviteit, zijn volle geluid en zijn speciale behandeling van ritme en frasering maakte hem tot een voorbeeld van alle hardboppers. Sinds pionier Dizzy Gillespie conga-speler Shano Pozzo had toegevoegd aan zijn bebop big band in de 40er jaren, was de Afro-Cubaanse verbinding met jazz stevig gevestigd. De bezetting mag er ook zijn, want J.J. Johnson trombone, Horace Silver piano, Doug Watkins bas, Art Blakey drums en Carlo Potato Valdez conga, en niet te vergeten Richie Goldberg cowbells, zijn natuurlijk ook geen kleine jongens. Hier is Bashir's Dream, opgenomen op 29 maart 1955.

Op de cd The Very Best of Hard to Say Goodbye zijn 15 bekende tracks uit het oeuvre van de Belgische legende Toets Tielemans samengebracht. Toets werkte in zijn leven met heel wat groten der aarde. Veel van deze samenwerkingen komen op deze compilatie-cd voorbij. Zo zijn bijvoorbeeld Johnny Mandel en Quincy Jones van de partij. Maar ook buigt de mondharmonica-speler zich over het werk van onder andere de Beatles en Antonio Carlos Jobim. Van die laatste is de compositie Corcovado. En daar gaan we nu naar luisteren.

De oorspronkelijke titel van het album waarop Joy Spring voor de eerste keer voorkwam was The Modern Jazz Quartet en de Oscar Peterson Trio at the Opera House. Het werd echter opgenomen in het Shrine Auditorium in Los Angeles. De compositie is een van de weinige klassiekers van de grote trompetist Clifford Brown, die op de veel te jonge leeftijd van 25 door een auto-ongeluk om het leven kwam.

nog een verkeerde naam voor een album. De Oscar Peterson Trio at the Concertgebouw. Het werd eigenlijk opgenomen live in de Civic Opera House in Chicago op de 27e september in 1957. Het trio met Herb Ellis en Ray Brown was duidelijk in een uitbundige stemming die avond. Niet alleen vanwege hun uitgebreide behandeling van Big Fat Mama, de compositie van Big Band Maestro Lucky Millinder, maar ook omdat je Oscar luid hoort kreunen en zingen tijdens zijn solo in een opmerkelijk minder gladde stijl dan zijn vocale opnames. Big Fat Mama.

De in Detroit geboren gitarist Kenny Burrell is een fantastische bluesy swinger. Hij maakte zijn opnamedebuut tijdens een ontmoeting met Dizzy Gillespie en John Coltrane in 1951. Zijn eigen compositie Lyresto nam hij voor het album Kenny Burrell en John Coltrane op 7 maart 1958 op. Vergezeld door een eerste klas ritmesectie bestaande uit Tommy Flanagan op piano, Paul Chambers op bas en Jimmy Cobb op drums. De smartelijke lyriek van Coltrane werkt zich omhoog in het zoete snarenspel van Burrell, schrijft Lindsay Planer in een recensie van het album.

In het volgende nummer hoort u Booker Irvin op de noorsax, trombonist Jimmy Napper, Don Ellis op trompet, John Handy altsax, Roland Hanna piano, Danny Richmond drums en natuurlijk Charlie Mingus bas. Het nummer komt van het album Mingus Dynasty. Sinds hij voor het eerst jazz hoorde op de radio, gespeeld door het orkest van Ellington in de 20er jaren, bleef Mingus de Duke mijn enige muzikale vader prijzen als zijn inspirator. Hij componeerde zelfs een nummer met de titel Duke Ellington's Sound of Love. In 1962 kreeg hij eindelijk de kans om met zijn idool op te nemen, samen met Max Roach, en dat werd Money Jungle, dat ik u pas nog heb laten horen. Nu luisteren we naar Things Ain't What They Used To Be.

Het laatste nummer van vanavond draagt de titel Celia. De Celia in kwestie is hier Celia Zijns, Mingus' tweede vrouw en de medegrondlegger, samen met haar echtgenoot en Max Roach, van het label Debut Records. Een liefdevol, lyrisch portret laat een piano-intro horen door niemand minder dan Bill Evans, die zich een paar maanden later bij Miles Davis zou aansluiten. De prachtige melodie wordt neergezet door de horens van Jimmy Napper op trombone, Shafi Hadi saxofoon en Clarence Shaw trompet.

0: Met de klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie en zijn orkest, zijn we aan het eind gekomen van Jazz at Night. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u volgende week weer luistert. Tot slot nog een citaat van Big Spider.
1: 11 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
1: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer, bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen werden aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze, net zoals vorig jaar, op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is volgens de omroep vaak een loze belofte. Volgens de Britse omroep zegt het leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is over de gang van zaken niks bekend. Het Israëlische leger zegt dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Later vandaag schijnt eerst de zon geregeld en het is nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en koelt het af naar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.